Vi ska fångtjäka fejla hela mejla. Hater av gedaven i lamita. Zet ik het filon, die shit nog de klesmer die zwee. En als de fiel dikke pijkel hobben, simpel dikke fiel hobben, pijkel dikke simpel toppen zee. En die simpel dikke pijkel hobben, pijkel dikke fiel.